Goedemorgen, good morning allemaal. Jullie is nog steeds hier aangesluit aan de Hippest Hypest Frequency. Ik praat nu van The Avenue Show op Radio Dimmening 89.1. So mensen is letterlijk nu 5 minuten in een uur van 10 uur. En jullie kennen mis nou ons verwerk onszelf vanaf 10 tot binnen in 2 uur vanmiddag. En het is een beetje chilly bite hier buiten in The Diamond City. Hey. Ja nee mensen, ik is glad niet een fan van winter. Maar het lijkt nu een beetje erg. As ek nou kom met die weer van vandag, maar moenie worry nie mense, ek gaan definitief vir julle, you know, a fleece situation aanbring met ons musiek en ook ons onderwerpe wat ons uitgesaai het vir julle vir vandag aangesluit aan hierdie Avenue Show met my. Ek brought for myself the rough diamond over the city, above the city, inside the diamond city. Dis soos ek gesê het, ek gee vir julle die omgewing deur medication en education met musiek en ons gesprekkies van vandag. En ek gaan definitief you know, I'll be your significant other. I'll be a shoulder to lean on, your fleece blanket, your hot water bottle. Anyway, I've got you sorted. So don't just count on me as your, you know, winter dependent. Vonik is mis nou die rough diamond en gaan alles en meer vir julle aanbied vir die 4 ure waar julle nou gaan aangesluit is na die segment The Avenue Show. Nou voor ons so verder gaan mense, dit is nou daai tyd van die oggend en julle ken mis nou, you know, vir ons eerste uur, ons eerder either popping or bluesing. So kom ons switch it up a bietjie en let's take it a bit van die weer alarm ons nou. So I'm gonna medicate you and educate you with the genre of rhythm and blues met Beyonce Pretty Hurts. So we're going to hear it for Beyonce om onze ogen af te beginnen.

In de mensen, zoals ik gezegd, 12 minuten in die uur van 11 uur verwerken onszelf letterlijk dier. Tot die laatste nummerkie van tijd, wat nou onze gesprekkie tijd gaan is. Maar ons het nou eerder nou een lekker liedje geluisterd van Chloe met Cheat Back. In de mensen, jullie krijgen het al niet meer hier zo bij. You know, the hip is hyperstation. Nergens anders in het praten van Radio Timmering 89.1. So this is definitief op I rhythm and blues vibe of situations. But we definitely also going to get to the hip hop side of things. Dus ik zei dat, I mean, hip hop music is definitely there. You know, rendering upon attributes of a cultural effect. Basically, it's storytelling in that sense. So, I mean, that's why I love, you know, the versatility of a hip-hop genre of music and also hip-hop, because it definitely speaks in greater depth to, you know, what we face on a daily, you know. So daarom like ik myself, you know, the hip-hop genre of music and a bit of rhythm and blues as well. I'm not saying that other genres of music don't speak so much in depth in regards to, you know, storytelling about, you know, culturally who we are as, you know, a united country overall, so or versatility of, you know, all countries in the world. It definitely tells a story of each and every country and what the country is all about, what are the crises we face. So that's why I like the versatility of the culture, you know, the genres between rhythm and blues and also a bit of hip-hop. Maar zoals ik gezegd, het mensen ons verwerken onszelf dier letterlijk na 14 minuten, een uur van 11 uur, en dat is ook een van mijn gunstelingen liedjes wat ik like. I mean, this guy definitely has a, you know, a little hip-hop, you know, hip-hop vibe and a little rhythm and blues vibe going in there. And I like the flow. So ek gaan het definitief oorgee na julle toe. Met die volgende liedjie, dit is nou een liedjie van Frank Ocean, Novocaine. En soos ek gesê het, mense, julle krijg dit net so aangesluit on the hip-hop frequency. So let's bob and wave for the song of this hour. The song of songs for me. For this hour of the morning, aangesluit on the Hip Hop Station, ons praat nou van Radio Timmering, met 'n bietjie van Novocaine met Frank Ocean.

Ja nee mense, dit is nou eerderheid tyd, amper eerderheid tyd om aan te sluit aan ons aktuele sake. Maar ons het nou letterlijk nou een lekker trefferkie geluister in die afropop genre van muziek. Met een bykie van Kelly Kumalo featuring Zwake en Mtunzi met Bazo Kuluma. But it is die waarheid mense. I mean, whether you're doing good, whether you're doing bad, the people don't care. As jy gaan praat of nie praat jy, hulle gaan nog steeds van jou praat, want I mean, that is just basically hoe hulle vergeet van hulle se eie probleme om eerder oor jou te praat. So, los die mense, laat hulle praat. It's what they do best, because I mean, they're gonna talk regardlessly so. People say that, doen hoe jy goed hulle praat, doen jy sleg, praat hulle meer. And I mean, so, gee hulle die platform om verder te praat. I mean, that is people. So daarom like ek daardie liedjie wat nou net eerder nou net gespeel het van Kelly Kumalo featuring Zakwe en Mtunzi, stating out that people bazo kuluma. Hey, no munga tula. I mean, jy kan maar nou stil bly. Maar hulle gaan nog steeds praat. That is 89.1 Pulse of the Diamond Community, 27 minute in die uur van 12 uur. En soos ek gesê het, mense, I mean, appropriate time to jump straight in binnenkant inside vir ons aktuele sake. So dit is nou die tyd en ons sluit nou klaar aan met ons aktuele sake.

Letterlik nou 24 minute in die uur van 1 uur. Soos ek gesê het, we were definitely taking a quite of a run in regards to met old school house muziek. Violet Nitty gaan bevind op die afsluiting uur van The Avenue Show met my as jylle se gast. Ek praat van myself, Pilates of Pilates, Rough Diamond of the City, above the city, inside Pagati of the Diamond City. So mense, ons het ons letterlik uur by uur deurgeverwerk vanaf 10 tot binnen nou en ons stoot hem van nou af, wat nou 24 minuten af, tot die afsluiting van onze uur saam, wat nou tot binnen in 2 uur gaan is. Dus soos ek gesê het, mense, ons behoude dans, dier gesprekjes gegaan, en verskillende genres van muziek, maar ons is nog steeds nie klaar nie, want dit is nou eerder nou die uur, waar ons ook gaan aansluit na onze gezondheid gesprekkie. Because guys, I mean, soos ek sê, health is of importance, not just for me, but mainly for you. And especially when it comes to, you know, our mental health. Soos ek gesê het, in ons die gesprekkie wat ons tevoreen nou aangesluit het in die uur van 11 uur, where we basically spoke about, you know, why it will be that you will cut someone, you know, cut contact directly from someone. It's definitely when they, you know, cause a hindrance. So as Jackie said, when they cause a hindrance to your spirit, and by causing a hindrance to your spirit, you are inflicting my mentality. You get what I'm saying? So, I mean, when it comes to our mental health, it's of crucial importance. Ons gaan definitief aansluit en vir julle verder verduidelik in verband met hierdie gesprek en verband met ons gesondheid, especially when it comes to, you know, catering our tips, when it comes to, you know, our mentality. Met ons gezondheid gesprek in 4 minuten van nou af. Kom ons medicate onszelf, educate onszelf accordingly. So, met die volgende genre van muziek, I mean, let's do due diligence to what needs to be done. Met die volgende leekie, en een van my gunsteling leekies, Teka Monika, Deja.